0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn er in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, de slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. En het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden, is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanaf afgelopen avond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. In het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag ook zon en wolken. Met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk 3 bedrijven gehackt. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen test te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij andere bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter aan vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich nu ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Het weer droog en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Bedankt.
1: Dat vind je alleen
2: bij ons in Aalsmeer.
1: Radio Aalsmeer.

0: Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde er iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: 105.9 in de ether. 99.0 op de kabel. Via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer.
1: Yo, I ain't seen you in a minute.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een poging om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Marokko heeft ook extra manschappen ingezet, ziet correspondent Samira Jadir.
2: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
1: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand is volgens persbureau ANP inmiddels geblust. Er is niemand gewond geraakt, wel wordt er nog gewaarschuwd voor de rook. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Correspondent Sjoerd Dendaas plaatst er een kanttekening bij.
3: Dit wordt op dit moment de ether ingeslingerd door Donald Trump natuurlijk. Dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post.
1: Israël vindt het plan volgens bronnen van persbureau Reuters niet ver genoeg gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving, onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer in het noorden eerst bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt. Nu een uur.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder. Blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie in gezet, ziet correspondent Samira Jadir.
2: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.
1: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooivechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
3: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
1: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Tegen wie is nog niet bekend. Het weer in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Ook daar later kans op een bui, eventueel met onweer. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

0: altijd bij jou in de buurt.
1: Thank you.

0: altijd bij jou in de buurt.
1: Radio Aalsmeer.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vecht, huil, wit, lach, werk en bewonder.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de ANWB-alarmcentrale kwamen deze zomer al 330.000 meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. En verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit koelere landen zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Ook Marokko grijpt in, zegt correspondent Samira Jadir.
2: Het is hier in Vnidek wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens, Marokkaanse militairen rondlopen.
1: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de EU. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. Commentator Anne de Jong vond vanochtend een statement van FIFA in zijn e-mail.
3: We bedoelden het allemaal niet zo. Het zit allemaal nog in een consultatiefase. Maar dat is dus verstoord door berichten in de media. Niemand gaat het voetbal verkopen. Dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
1: De Europese voetbalbond UEFA is kritisch en boycott daarom voorlopig FIFA-toernooien. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Medewerkers van NS, streek en stadsvervoer leggen op 9 september 24 uur lang het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking en in de bouw. In Pakistan zijn 4 bergbeklimmers omgekomen in een lawine. Een groep van 10 klimmers was gisteren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog toen ze in de lawine terechtkwamen en werden meegesleurd. Daarna begon een zoekactie. Inmiddels zijn 4 lichamen gevonden. Naar de 6 anderen wordt nog gezocht. Bij de groep van 10 was ook de wereldberoemde Britse klimmer Nirmal Purja, die ooit binnen 7 maanden de 14 hoogste toppen van de wereld beklom. Bij de ANWB Alarmcentrale zijn deze zomer al veel telefoontjes binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers die hulp nodig hebben. De teller staat nu op 330.000. Opvallend is het aantal medische vragen van mensen die ziek zijn. Verder neemt het aantal pechgevallen toe, ook in koelere Europese landen. Het weer, in het noorden wat buien, lokaal met onweer, op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een lokale regenbui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al 19 mensen om het leven gekomen. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. De vakbond doet dat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden geplaatst voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming zijn. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargeul waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. Vooral veel wind kan gevaarlijke stroming opleveren. Bij het strand, een stukje verderop in Vlissingen, geldt al langer een zwemverbod vanwege de sterke stroming. Uit de voetbalwereld komen veel verdrietige reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Die club laat weten dat Baresi het hart en de ziel van AC Milan belichaamde. Baresi was er onderdeel van de gouden generatie. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Ruud Gullit heeft een foto van hen twee op Instagram geplaatst met de tekst "Voor altijd mijn aanvoerder". Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar. Het weer. In het noorden wat buien. Lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Radio Aalsmeer. Nu ook via DAB+. Je vindt ons op kanaal 5A.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Treinpersoneel en medewerkers van het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Nederlandse overtreders krijgen wel een boete. Vrachtwagens mogen niet meer over de brug in de A27, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat daarmee de commercie uit de hand loopt. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Het boek was ingemetseld in de schouw. Daar heeft de man het gevonden. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n 17.000 euro, maar die hoeft niet te worden betaald. Het boek Antiquities of Athens is inmiddels tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Spaanse media melden dat de afgelopen 24 uur... tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn gekomen. Worden aantallen gemeld tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de EU proberen binnen te komen. Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. En volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat de Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te willen verkopen. Daarop volgde een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt een aandeel in het WK te verkopen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de FIFA-landen zich tegen het plan van Infantino gekeerd. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. De afgelopen dagen zijn duizenden buitenlandse chauffeurs van vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Ze kregen geen boete vanwege de regelgeving. Ook reden honderden Nederlandse chauffeurs over de brug bij Gorinchem. Zij worden wel beboet. Het weer. In de noordelijke helft van het land buien. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodental van de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van de Spaanse exclave bij Marokko. De afgelopen dag zijn ongeveer 60.000 mensen Ceuta binnengetrokken. Veel jonge migranten zien het kleine stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika als poort naar de Europese Unie. Ze hopen een verblijfsvergunning te krijgen waarmee ze verder door de EU kunnen reizen. De migranten zwemmen, pakken een boot of klimmen over de hekken. Het merendeel van de doden zou zijn verdronken. Vanwege de chaotische situatie is in Ceuta het Spaanse leger ingezet. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. De A12 richting Duitsland is tijdelijk dicht. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met de Duitse grenscontroles. De burgemeester van Doetinchem riep de Duitse grensgemeente al eerder op om daarmee te stoppen. Een debatevenement in Tivoli-Vredenburg in Utrecht is vanavond afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Eerder dacht Tivoli dat de studenten op persoonlijke titel meededen, maar dat bleek niet zo te zijn. En dat gaat volgens het Utrechtse podium in tegen de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensensmokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Zo'n 60.000 migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt. Vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste verdronken. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in zijn stad onhoudbaar. Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met een fatbikeverbod. In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9. De gemeenten zeggen ook dat ze positieve reacties krijgen van inwoners en andere weggebruikers. Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes, die vaak veel te hard rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken. Maar die gemeenten wachten landelijke regels af. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. FIFA-baas Infantino is een belangrijke adviseur kwijtgeraakt vanwege zijn plannen met het WK voetbal. Infantino wil het kampioenschap onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen gaan verkopen, maar hij krijgt daarop veel kritiek. Naast de opgestapte adviseur is ook een meerderheid van de landen die zijn aangesloten bij de FIFA tegen. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
2: yeah. Top 40 Classic met Frank Bunnik.
3: Top 40.
4: Top 40 Classic.
5: Een bijzonder goedemiddag, luisteraars van Radio Aalsmeer. En hartelijk welkom. Tot 6 uur is dit weer de Top 40 Classic. De komende 3 uur neem ik je weer mee terug in de tijd met een oude Top 40 lijst. En vanmiddag neem ik je mee terug naar de jaren 90.
4: Top 40 Classic.
6: Met vandaag de Top 40 van
7: 1 oktober 1994.
5: En dat hebben we allemaal te danken aan Edwin. Ja, die mailde mij namelijk op frank@radioaalsmeer.nl met het verzoek voor deze lijst. Nou ja, verzoek, het was meer een soort dreigement. Hij mailde namelijk: hey Frank, ik daag je uit om deze lijst uit mijn middelbare schooltijd te draaien. Nou, toen zat ik die lijst eens even te bekijken en toen zag ik richting de top 10, denk ik, wat Edwin bedoelt. Dat wordt inderdaad een uitdaging. Nog even bedenken wat ik daarmee ga doen. Nou, kijk maar vast even op top40.nl. Als je wil weten waar ik het over heb, dan kun je de lijst vinden. En de top 40 van 1 oktober 1994 dus. Nou ja, goed. Je weet het. Je hoort vanmiddag alle 40 hits in de juiste volgorde van nummer 40 tot aan nummer 1. Zo tegen een uur of 6. En de Top 40 Classic op Radio Aalsmeer maakt die trip down memory lane helemaal compleet met ook oude jingletjes en fragmentjes van de radio-uitzending van de Top 40 uit 1994. Wat betekent dat Erik de Zwart er ook weer een beetje bij is vanmiddag. Gezellig. Nou, daar gaat hij. Hier komt de Nederlandse Top 40. De 40 populairste platen van Nederland in de juiste volgorde. Samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40 in samenwerking met de grammofoonplaten detailhandel en industrie. Objectief en betrouwbaar. En dat al bijna 30 jaar. Het is de 30ste jaargang nummer 40 met deze week maar liefst 7 nieuwe binnenkomers.
4: Is dit Frank Bunnik en de Top 40 Classic.
0: Top 40 Classic. Top 40.

0: Paradijs op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer.
1: Dit is de Top 40 Classic.
0: Top 40 Classic.
1: Met Frank Bunnik.
2: En wat een lekker begin van deze lijst, hè? Ja, dankzij Edwin zijn we dus vanmiddag weer terug in 1994. Hij stuurde mij een mailtje met het verzoek voor deze lijst. En misschien heb je inmiddels al ontdekt waarom hij mij uitdaagde om deze lijst te draaien vanmiddag. Op top40.nl kun je de lijst vinden. Het is de lijst van 1 oktober 1994. Of misschien heb je het gedrukt exemplaar nog wel ergens, wat je destijds bij de platenzaak en de Rabobank kon halen. Hè? Want dat was toen de sponsor. Het was de Rabo Top 40 in 1994. Nou, de eerste die je hoorde was nummer 40 natuurlijk. Dat was The Grid en Swamp Thing. Al 11 weken zat hij genoteerd, zeg. Wat een hit was dat. Zakt van 29 naar 40. Zal dus wel de laatste week zijn. En hoe zag de top 3 er van vorige week uit? Nou, op 3 vorige week. Modo, 1, 2, Polizei. Vorige week op 2, Marco Borsato, Dromen zijn bedrog. En de best verkochte single van vorige week was Rednecks, Cotton Eye Joe. En of die deze week nog steeds op nummer 1 staat, kan je dus ook vinden op top40.nl als je de lijst zoekt. En misschien laat je het lekker over je heen komen. Nou, die bovenste 3 van vorige week, die hoor je dus gegarandeerd in het laatste uur. En wat hoor je dit uur onder andere? Nou, straks Joe Cocker, DJ Bobo. En ik heb een hele rits aan nieuwe binnenkomers dit uur voor je. In totaal dus maar liefst 7 nieuwe binnenkomers. Dat is best veel. En de eerste die krijg je nu van me. En dat is Joshua Caddison. Die had eerder dit jaar een grote hit met Jesse. En dan denk je misschien dat Joshua een enorme eendagsvlieg is geweest. Maar nee, hij heeft dus nog een hitje gescoord. Nieuw op nummer 39 is dit Picture Postcards from L.A.

Peter Classic is de nieuwe binnenkomer. De lijst van 1 oktober 94. Dat was de nieuwe single van Joshua Caddison. En die heette Picture Postcards from L.A. Maar liefst 7 nieuwe binnenkomers dus in deze lijst. En de tweede vinden we nu op nummer 38. En die is voor de band van zanger Martin Buitenhuis van Dikhout inderdaad. Afgelopen zomer scoorden ze hun eerste hit met de nu al nederpopklassieker Stil in mij. En ook de opvolger is een hit. Hier zijn ze van Dikhout en een nieuwe single die heet Alles of Niets.

Het is de langst genoteerde deze week in de top 40 van 1 oktober 94. Yousoen Doer en Nene Cherry. En ze hebben een gouden single, want er zijn meer dan 50.000 van verkocht. 7 Seconds dus op nummer 37 en daarvoor nieuw op 38 van Dikhout en Alles of Niets.

36 vinden we ook een plaat die lang genoteerd staat. 12 weken al, hoe is het mogelijk? Het is DJ Bobo en Everybody. En zometeen op 35 hoor je Joe Cocker. Die had ook een bescheiden hitje in 1994. The Simple Things. Ken je die nog? Je gaat hem zometeen horen.

0: Leuk om deze plaat weer een keer te horen. Toch een beetje een behoorlijk vergeten plaatje als je het mij vraagt. Dat is nog niet zo'n hele grote hit. In de derde week zakt hij alweer van 31 naar nummer 35. Joe Cocker en The Simple Things.
1: Dit is de Top 40 Classic.
2: Met Frank Bunnik.
0: Met zometeen een rijtje van 3 nieuwe binnenkomers. Met onder andere daarin The Prodigy en R.E.M. Maar ik ga eerst even iets vertellen over de nummer 34. In 1994 vond de Rwandese genocide plaats, hè? En ik weet dat nog goed als 9-jarig jochie in 1994... dat Rwanda vaak voorbij kwam in het nieuws. Het ging over het conflict tussen Tutsi's en gematigde Hutu's. Nou, toen had ik geen idee waar het precies over ging, maar wat wel indruk maakte was het liedje Busaruka van Ruth Jacot. Mijn moeder draaide haar cd grijs in 94 en de single was ook een groot succes. En terecht, de opbrengsten gingen allemaal naar projecten voor Rwanda van NoVip en UNICEF. Track 2 van de cd-single staat ook genoteerd. Die heet Ik kan echt zonder jou en die hoor je zometeen ook. Maar eerst dus dat lied voor Rwanda. Busaruka, dit is Ruth Jacot op nummer 34.

Ja, het is voorbij. Het succes van deze single. Die dubbele A-kant. Rutja komt met die lekkere rollende R. En Boester Ruka voor Rwanda. En dit was track 2 op het singeltje. Ik kan echt zonder jou. Beide stonden ze genoteerd. Zonder jou. In de top 40. Al 12 weken zelfs. Gezakt van 28 naar nummer 34 deze week. En op 33 vinden we een nieuwe binnenkomer. De derde nieuwe binnenkomer deze week. Van in totaal 7. Het zijn er aardig wat. 4 singles van deze band hebben de top 40 al gehaald. Losing My Religion, Shiny Happy People, Drive en vorig jaar nog Everybody Hurts. Nou, dan weet je waarschijnlijk al over welke band ik het heb. Inderdaad, R.E.M. En vandaag is hit nummer 5 een feit. Want de nieuwe single What's the Frequency, Kenneth, komt de top 40 binnen.

0: Binnenkomen nummer 3 in de lijst van 1 oktober 1994. Dit was R.E.M. en What's the Frequency, Kenneth? Classic. En daarboven vinden we alweer een nieuwe binnenkomer. En dat is binnenkomen nummer 4 dus. Uit deze lijst uit het najaar van 1994. En dat is een zomerse plaat van Jamaica afkomstig. Het is Red Dragon samen met Brian en Tony Gold. En Compliments on Your Kiss.
1: Nieuw. Nummer 32.

0: In oktober 94 klonk hij al lekker en nu in de zomer van 2026 klinkt hij eigenlijk nog net zo lekker. Nieuw op 32, Red Dragon en Compliments on Your Kiss.
1: Top 40.
2: Frank Funnik.
1: Top 40 Classic.
0: En op 31 vinden we weer een nieuwe binnenkomer en die is voor The Prodigy. Vorig jaar in 93 scoorden ze hun eerste hit met Out of Space, dat tot nummer 5 kwam in de top 40. En afgelopen zomer kwamen ze zelfs tot nummer 2 met No Good Start the Dance. Nou, de verwachtingen zijn dus hoog gespannen voor de nieuwste hit van The Prodigy. Dit is Voodoo People op...
2: Nummer

Prachtig, hè? Dit was een harde overgang, hè? Van de Voodoo People van The Prodigy, nieuw op 31. Naar deze plaat op nummer 30, Piet Veerman. Jawel, hij scoorde natuurlijk grote hits met The Cats in de jaren 60 en 70. En solo ook, hè? 87 had hij een dikke nummer 1 hit, natuurlijk met Sailing Home. En in 94 had hij dus ook gewoon een hit met stip op 30, La Comparsita, La Paloma. En hij is niet de enige Volendammer die we tegenkomen vanmiddag. Verderop heeft ook BZN een grote hit, zo in oktober 1994. En zometeen nog, hier in de Top 40 Classic, een fragmentje van de radio uit 1994. Erik de Zwart en de Top 40 bij Radio 538. Weet je nog hoe dat klonk? Als je destijds luisterde, is dat misschien wel leuk om weer even terug te horen. Maar nu is het op nummer 29, gezakt van 20, Sharon.

0: Ja, behoorlijk in de problemen, want ze zakken van 20 naar 29. Shampoo, Trouble. En zometeen luisteren we naar nummer 28. Maar eerst even een fragmentje van de radio. Erik de Zwart presenteerde in 1994 de top 40 bij Radio 538. Dat doet hij sinds een jaar nu, want hij verhuisde in 1993 naar Radio 538. Hè, vanaf Veronica bij Radio 3. En Erik heeft het tot en met 2002 gepresenteerd. Dat is toch best een tijd. Laten we eens even luisteren naar een fragmentje.
1: Right in the Night van Jam & Spoon featuring Plafka op nummer 11 deze week in de top 40. Vorige week nog 14 met een stip in de vijfde week. Welkom bij het vierde en laatste uur van de top 40, de ontknoping. Je krijgt de 10 populairste platen van Nederland. Het uitgebreide weekendweerbericht van Meteo Consult. Ik ben zeer benieuwd. Dat is ook interessant voor onze satellietluisteraars verspreid over heel Europa. Want we pakken Europa ook even bij de staart. Van top tot teen zou je kunnen zeggen. En dan om 17:30 strakjes hebben we de oplossing van de top 40 toten van vorige week. En die wordt gegeven door Maarten Pronk uit Den Haag. En dat is in dus de 10 populairste van Nederland.
2: Dit is de top 40 met Erik de Zwart.
0: Ja, dat was in 1994 en nu op Radio Alsmeer de top 40 classic. En dit is nummer 28, dat zijn Two Cowboys en Everybody Gonna Be Gone.

0: Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars de schuldigen zijn achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Tienduizenden migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste door verdrinking. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden in Ceuta. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden in het Vondelpark tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families heeft misleid. De man uit de stad Hull verwisselde de as van overledenen en begroef lichamen soms niet. Ook hield hij geld achter dat de nabestaanden namens een overledene wilden doneren, bijvoorbeeld aan goede doelen. De man is veroordeeld voor 67 misdrijven. De Britse justitie zegt dat het vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en volgens de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
2: yeah. Top 40 Classic met Frank Bunnik.
3: Top 40.

0: de Top 40 Classic.
1: Met vandaag de Top 40 van
2: 1 oktober 1994.
3: Ja, welkom terug bij het tweede uur van deze Top 40 Classic. En ja, ik weet niet of jij 1994 heel bewust hebt meegemaakt. Ik zelf was 9, dus ik zat nog niet echt bovenop de hits. Maar ik ken al die plaatjes natuurlijk wel, hoor. Ja, mijn moeder bijvoorbeeld, die draaide dan altijd heel veel cd's. Nou ja, ik zei het al, Rutger Kot had zij die cd van. Maar ook de cd's van Paul de Leeuw, die werden grijs gedraaid in de jaren 90 bij mij thuis. En die komen we straks nog tegen, Paul de Leeuw, met een single Voorbij. En ik ben zo blij dat ik een vrouw ben. Hoe dat zit, vertel ik je zo meteen. En natuurlijk de cd's van Marco Borsato, die draaide ze grijs. En nou, die Dromen zijn bedrog, stond vorige week op nummer 2. Gaan we ook nog gegarandeerd tegenkomen vanmiddag natuurlijk. Maar waar precies, dat kun je opzoeken op top40.nl. En nou ja, deze lijst is dus te danken aan Edwin, die mailde mij. En hij daagde mij uit om deze lijst te draaien. En ik denk dat dat alles te maken heeft met nummer 11. Ja, dat denk ik wel. En ik moet even kijken wat we daarmee gaan doen tegen die tijd. Want je weet het, ik roep het altijd heel hard natuurlijk. Je hoort ze alle 40. Nou ja, het moet dan maar, denk ik, hè. Ik ga nog niet vertellen welke het is. Zoek het maar even zelf op top40.nl. Kun je de lijst dus vinden. 1 oktober 94. En dit uur hoor je zo meteen nog Warren G en Nate Dogg. Maar ook TNN. Ook André Hazes komt voorbij. Gezellig. En we hebben de hoogste nieuwe binnenkomer. De klapper van de week straks op nummer 17. En we begonnen dit uur met nummer 27. Dat was binnenkomen nummer 6 in de lijst. En dat zijn de Rockers van Bon Jovi. You Give Love a Bad Name en Living on a Prayer waren dikke gitaarhits in 1986. Maar ook de ballads van Bon Jovi doen het goed. Vorig jaar was Bed of Roses een groot succes. En ook deze week komt er een rock ballad van ze de top 40 binnen. Hit nummer 12 voor Bon Jovi zou wel eens een hele grote kunnen gaan worden. Je hoorde hem zojuist op nummer 27, Always. En daarboven, ja, op 26 is het wat me opvalt aan deze lijst. Misschien is het jou ook al opgevallen. Dat er veel country dance in de lijst staat. Zo noem ik het maar even. The Grid en Swamp Thing en Everybody Gone V Gone van de Two Cowboys bijvoorbeeld. En verderop de plaat waar deze hele hype mee begon. Cut Night Joe van Rednecks. Die stond vorige week zelfs op nummer 1. Ja, en de volgende plaat van Tin Man. Die heet 18 Strings. Was dan weer wat hardere gitaar dance. Nou, dat vonden ze dan weer wat minder leuk. Want ze zakken weer een plek deze week naar nummer 26.

0: Goh, deze zat ver weg stoken in mijn herinnering, hoor. Ja, dat komt er helemaal terug. Ik zie mezelf weer helemaal staan dansen, staan bangen op deze, op zo'n kinderdisco. Volgens mij zo'n klassefeest toen. The Riders, maar één hit gehad in 1994, was dat een bang.
1: Top 40 Classic.
0: En daarvoor Christine W. op 25, wat een hit was dat. Feel What You Want. En ook Tin Man hoorde je 18 Strings op 26. En dan nu op nummer 23, Warren G. en Nate Dogg. Ze zakken vanaf nummer 12. Dit is Regulate.
2: Frank Punnik.
3: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: goede plaathandelaar.
1: Jouw muzikale tijdreis op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer.
2: Dit is de Top 40 Classic.
1: Top 40 Classic.
2: Met Frank Bunnik.
3: Nummer 22.

0: Gezellig feest op de radio. Radio Asmeer met de Top 40 Classic. En ja, dit was een grote hit, zeg. Al 11 weken staat TNN, oftewel de New Nation, in de lijst. Met La Cucamacha. Ze hadden zelfs nummer 3. Hoe is mogelijk? Maar de daling is ingezet. Vorige week nog op nummer 16. En deze week op nummer 22. En daarvoor op 23 ook gezakt. Warren G en Nate Dogg. Dat was Regulate.
1: Dit is de Top 40 Classic.
0: Leuk dat je luistert. Iedere vrijdagmiddag een trip down memory lane. En vandaag zijn we dus terug in 1994 met alle hits uit de lijst van 1 oktober dat jaar. Met zometeen nog een fragmentje van de radio. Erik de Zwart in de top 40 bij Radio 538. En ook nog zometeen de allereerste hit voor Frans Bauer. Weet je nog welke dat was? Maar nu eerst een andere Nederlandse act, namelijk Timeless. Het zijn 3 heren uit Rotterdam en 1 daarvan is Erik Jacot. Inderdaad, de broer van Rut. En Marcel Bogarde, dat is dan weer de neef van voetballer Winston Bogarde. Nou, ze zitten dus in de Timeless. En zij scoorde eerder dit jaar een top 10 hit met Where's the Love. En de opvolger gaat ook goed. One More Step to Take staat met stip op nummer 21. Oh, dat zou je eens hebben.
2: Oh, hey guys, how you doing, man?
3: Hey, hi.
0: Hey, hi, ja.

0: Zometeen hoor je ook nog André Hazes als volkszanger in de top 40 van 1 oktober 94. En ook die andere volkszanger, Frans Bauer, die had zijn allereerste hit in deze lijst. Als Sterren aan de Hemel Staan al 5 weken genoteerd en hij gaat 2 plekken omhoog naar nummer 20. En daarvoor op 21 Timeless, One More Step to Take. En dus zometeen André Hazes op nummer 18 met Zonder Jou. En ook die Out Here Brothers met Don't Stop, Wiggle Wiggle komt eraan. Maar we gaan eerst eens even luisteren naar een fragmentje van de radio uit 1994. Erik de Zwart in de top 40 bij Radio 538.
1: Een hele zomer lang. Nummer 1 hit radio.
2: Radio 538.
1: Deel 1 van de top 40 wordt gesponsord door de Rabobank.
3: Luisteraars, goedemiddag. Tot 6 uur is dit een nieuwe aflevering van de Top 40. De 40 populairste platen van Nederland in de juiste volgorde, samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. In samenwerking met de grammofoonplaten, detailhandel en industrie. Objectief en betrouwbaar, en dat al bijna 30 jaar. In het programma hoor je straks om 2:30 de laatste showbiz roddels. Om 4:30 hebben we de concertagenda. Om 4:30 de bekendmaking van de nieuwe alarmschijf en de Radio 538 Dance Smash. En om 4:15 praten we met Meteo Consult over het Euroweekend wederbericht wat we voor je hebben. Verder spelen we natuurlijk om 2:15, 3:15 weer de top 40 toto. En dan gaan we dan met de 30ste jaargang nummer 34. Juist.
1: Radio 538,
4: nummer 19.

0: André Hazes was dit en zonder jou voor mijn fans met een stip gestegen van 21 naar nummer 18 deze week. En daarvoor die Out Here Brothers, Don't Stop Wiggle Wiggle, ook met een stip. Geëindigd op nummer 19. En zo meteen hoor je nog een Nederlandse zanger, namelijk Paul de Leeuw. Die had een dubbele A-kant. Twee hits op één singeltje. En dat was naar aanleiding van het succes van Ik Wil Niet Dat Je Liegt eerder dit jaar. En Waarheen Waarvoor door zijn alter ego's Bob en Annie de Rooy. En de nieuwe single is ook weer zo'n serieuze plaat aan de ene kant. En op track 2 staat dan weer zo'n plaatje als Annie de Rooy. En dat is weer een succes, want die was vorige week nieuw 34. En zo meteen met Superstip naar nummer 16 voorbij. En ik ben zo blij dat ik een vrouw ben, ga je horen. Maar is er nummer 17, daar is hij dan eindelijk. De hoogste nieuwe binnenkomer. En dat is de nieuwe single van de Vlaams-Nederlandse hitmachine Too Unlimited. Hun eerste hit kwam in 1991 meteen in de top 10 terecht. Dat was Get Ready For This. Nou, dat was inderdaad een goede waarschuwing. Want de singles die ze daarna uitbrachten kwamen allemaal in de top 10 terecht. En dat zijn er tot nu toe 10 geweest. En ik durf te wedden dat ook deze nieuwe single dik in de top 10 terecht gaat komen. Het is de tweede single van het nieuwe album Real Thing. Too Unlimited and No One Is...
1: De Klapper!

met olie af van de Arno. En dan ga ik lekker mijn champignelle. Ik ga alle champignelle en natuurlijk dames ook je derde oksel. Dan moet even de wc eend overheen. Maar daarna dan glim je weer als een zonnetje. Ja, en je bent er weer helemaal klaar voor. Je man ziet jou als

Ja, garantie voor succes. Een serieuze plaats van Paul de Leeuw op track 1 en dan track 2 als zijn alter ego Annie de Roy in dit geval. Ik ben zo blij dat ik een vrouw ben, hoorde je. En daarvoor dus voorbij op hetzelfde singeltje te vinden. En die gaat goed. Vorige week nieuw op 34. Deze week met een superstip naar nummer 16. Ik heb geen vrouw plaats. En we blijven een beetje in de Nederlandse, Nederlandse tour. Want ook op nummer 15 staat een Nederlandse plaat. En dat is nu wel een klassieker, hè? De Dijk. Vorige week nieuw op 24, nu dus op nummer 15. Dit is Als Er Niet Is.

0: see me.
1: Radio Aalsmeer.
2: Top 40 Classic.
1: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De drie verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. Vier voertuigen botsten op elkaar, waaronder twee vrachtwagens. Er raakten meerdere mensen gewond. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al twee kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran en zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon en ook morgen zonnig en droog, alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
2: Classic met Frank Bunnik.

0: Ja, ik hoor je denken, dit lijkt wel heel erg op It's a Rainy Day, hè? Dat is inderdaad allebei Ice MC. En wat ik niet wist, is dat deze dus eerder was dan It's a Rainy Day. Deze Think About the Way, het lijkt er gewoon ook nog eens op elkaar. It's a Rainy Day, die komt volgende maand in november 1994 de top 40 binnen. En dan zou er nog een grotere hit worden dan deze Think About the Way. En deze is ook al best succesvol met een stip genoteerd op nummer 13 deze week.
1: Jouw muzikale tijdreis op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer.
2: Dit is de Top 40 Classic.
1: Top 40 Classic.
2: Met Frank Bunnik.
0: En dat wordt ook zo'n bijzondere plaat. De ja, verhardcore Somewhere Over the Rainbow door Marussia. En die staat al 12 weken in de lijst, joh. Die zakt van 9 naar nummer 14. Ja, het is de lijst dus van 1 oktober 1994. En dit is het laatste uur met het, nou ja, de ontknoping, hè. Is nog steeds Cut Night Joe van Rednecks, de nummer 1, net als vorige week. Of misschien wel Marco Borsato met zijn Dromen zijn bedrog. Die stond vorige week op nummer 2. Je gaat het allemaal horen tegen uur op 6. Verder nog de hits van Boyzone. Nee, niet Boyzone. Boys Two Men, die andere boyband. Ook BZN komt voorbij. En Snap natuurlijk, ja hoor. Ja, en die nummer 11 natuurlijk, hè. Ja. Edwin die had mij gemaild voor deze lijst, hè, met het verzoek. En hij daagde mij uit om deze lijst te draaien. En dat heeft dus alles te maken met de nummer 11. Ja, komt er zo aan. Ik hou mijn hart vast. Maar eerst even kijken wat er dus op nummer 12 staat. Ex-nummer 1, het is de boyband All For One. Ze hadden maar één hit en dat was I Swear.

Ja, hier ging menig meisjes hard sneller verslaan van deze plaat. All for One, I Swear, gezakt van 6 naar nummer 12 deze week. Top 40! In de Top 40 Classic zijn we terug in 1994. Dankzij Edwin dus. Dit was de lijst uit zijn middelbare schooltijd. En hij daagde mij uit dus om deze lijst te draaien. En dat heeft alles te maken dus met nummer 11. Ja, want tot nu toe ging het goed. Niet echt gekke plaatjes tegengekomen. Maar ja, ik zeg altijd, je hoort ze alle 40. En dit wordt dan inderdaad wel een uitdaging. Edwin, ja, daar heb je gelijk in. Dus, ja, jonge luisteraars, zet even de radio wat zachter. Of heel even uit misschien zelfs. Ja? Beurt, ja? Oké, het gaat hier dus om de Dikke Lulband. Die hadden ineens een enorme gekke gimmick hit met Dikke Lul. Allerlei schunnige woorden op de Radetzky-mars van componist Johann Strauss. En hij staat, gek genoeg, niet in de database hier bij Radio Aals meer. Dus ik heb even de CD-single erbij gepakt. En hij duurt meer dan 4 minuten. Dat vind ik dan toch een beetje te gek. En ik vroeg me ook eigenlijk wel af hoe ze dat in 1994 deden dan op de radio. Al denk ik eigenlijk wel dat hij alleen gedraaid werd in de hitparades destijds. En nu heb ik hier even een fragmentje uit de top 40 van toen gevonden. En dat hadden ze destijds best wel slim aangepakt bij Radio 5.

Nou, oké, Edwin, ja. Ik heb hem nu eigenlijk al gedraaid, vind je niet? Nee, ik ben niet de lulligste. Ik kom er niet onderuit. Nu heb ik ook nog een promo-cd'tje gevonden... die toen naar de radiostations werd gestuurd. Voor een iets radiovriendelijkere versie dan de lange versie op de cd-single. Dus Edwin, deze is voor jou.

Ja, er zijn mensen die beweren dat de jaren 90 muzikaal nogal armoedig waren. Nou, in dit geval moet ik ze gelijk geven. Deze cover van Sister Golden Hair door Spanik op nummer 10 gezakt van 7. En daarvoor, ja, ook dat was niet echt hoogstaand kwalitatief goed. De Dikke Lulband, ja, excuses daarvoor. Edwin, ik heb me aan mijn woord gehouden. Ik heb hem gedraaid. De Dikke Lulband, ja. Dikke Lul met stip op nummer 11. Die gaat hard op weg richting de top 3. Zeg, hoe is het mogelijk, hè? En zometeen in de lijst hoor je nog Luther Vandross en Mariah Carey. Endless Love op nummer 7. En ook BZN komt voorbij. En wat dacht je van Boys to Men? En natuurlijk Modo 1, 2, Polizei. Die ga je ook nog horen. Maar nu eerst heb ik voor je op nummer 9 met stip een plekje gestegen. Snap en Welcome to Tomorrow.

0: Snap, Welcome to Tomorrow met zangeres Summer op nummer 9 met Stip. En ja, je hoorde natuurlijk net op nummer 11 die dikke lul bent. En ja, hard op weg om een grote hit te worden. En ik had nog even dat cd-singeltje erbij gepakt hier. En wat ik dan wel weer grappig vind, is dat als het laatste liedje is afgelopen op die cd, dat die dan nog een paar minuten doorloopt. En dat je dan na een hele lange stilte ineens dit hoort.
1: Hey, je cd-speler staat nog aan, joh, dikke lul.
0: Vind ik dan wel weer grappig. Gekke plaatjes in de top 40 in 1994. En op nummer 8 nog zo eentje. Net als Dikke Lul, gebaseerd op een klassiek stuk. Dit keer op de walsen van de Russische componist Shostakovich. De Second Waltz door het orkest van André Rieu staat met Stip op...

Prachtig, hè? Prachtig. Luther Vandross, samen met Mariah Carey. Met super stip gestegen van 13 naar nummer 7 deze week. Endless Love. En daarvoor André Rieu, The Second Waltz, ook met stip op nummer 8. Nog even wat jingeltjes uit de oude doos uit 1994. En dan nummer 6, dat is BZN en de Banjo Man.

0: Ja, dit is toch heerlijk van die jaren 90 R&B. Geweldig. Boys to Men blijven staan op 4 in de zesde week. En daarvoor ook blijven staan op 5. Wet, wet, wet. Love is all around. Dit is de top 40 van 1 oktober 1994.
1: Dit is de top 40 classic.
0: Met het erepodium op nummer 3 ook blijven staan. Het is Modo en 1, 2, Polizei.

0: Na twee weken nummer 1 pakt Rednecks en Cutna Joe deze week het zilver. En ik zat eens even te luisteren. En ik denk, wat zingen ze nou eigenlijk? Ik heb al die jaren, ik heb meer dan 30 jaar heb ik dat dus verkeerd gezongen blijkbaar. Parade pen per Cutna Joe. Zong ik altijd. Ja, geen idee wat ze zongen. Parade pen per Cutna Joe. Maar ze zingen dus. If it hadn't been for Cutna Joe, I'd been married a long time ago. Dat begin, if it hadn't been for Cutna Joe. Nou, dat heb ik nooit geweten, zeg. Dat is toch niet te verstaan. Nou ja, goed, vanaf vandaag zingen we dit is allemaal goed. Het was dus de nummer 2, Cutna Joe. En dat betekent dat we bijna aan het eind zijn gekomen van deze Top 40 Classic. Het was vanmiddag weer heel even.
1: 1994.
0: Ja, en mocht je alles nog een keer willen horen, dat kan, hè. Kijk op radioalsmeer.nl/gemist. En ook vind je in het programma gisteren daar welke top 40 volgende week te horen zal zijn tussen 3 en 6. En wil je nou net als Edwin ook nog zo'n lijst uit jouw favoriete periode horen? Laat het maar even weten via frank@radioalsmeer.nl. Ja, Edwin, bedankt. Ik ben de uitdaging aangegaan. Ik hoop dat je blij was met de dikke lul bent, ja. En dan de nieuwe nummer 1, nog eentje te gaan. 1994 was het jaar waarin Marco Borsato de beste keuze van zijn leven maakte. Later zou hij wat minder goede keuzes maken overigens, maar dat terzijde. In 94 switchte hij namelijk van het zingen in het Italiaans naar het Nederlands. En met die eerste Nederlandstalige single begint hij deze week aan een recordbrekende reeks van 12 weken op nummer 1. Marco Borsato en Dromen zijn bedrog.
2: Nummer 1.

0: tipparade.
1: Dat was de nummer 1 uit de top 40. En laat ik dan nu eens even kijken naar de nummer 1 uit de tipparade. En dat is de alarmschijf van afgelopen week. En dat is de nieuwe single van Capella. Die heet Move It Up. En daarmee laat ik je achter en wens ik je een heel goed weekend. Tot volgende week.

0: Music.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het dodental na de bestorming van de ex-slaven Ceuta is opgelopen tot 57, meldt de Spaanse regering. Van de 50 tot 60.000 Afrikanen die het stukje Spanje aan de kust van Marokko probeerden te bereiken, zijn er inmiddels 37.000 teruggestuurd, zegt de Spaanse regering. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de situatie in Ceuta. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie kan de EU niet toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgelaaid door de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. Het weer nog, vanavond nog een tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
0: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrijreizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van de Pride, de Canal Parade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zitten wij veel bezoekers nog goed in.
2: Iedereen is een beetje op een hoede. Ik denk, weet je, je wil feesten, je wil niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus.
1: Over wat de extra maatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongeren van worden verdacht.
3: De OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking en dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
1: En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer? Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.

24 uur per dag. Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Rockhuizen.
2: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
1: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers daar last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
3: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
1: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Boom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
2: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat immigranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren. Omdat als je dat doet, je gewoon terugstuurt.
1: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is niet nodig, volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd, omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van de FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat hij ook van niks wist.
3: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in
4: the World Cup? No, I never spoke to him.
5: Mr. President.
1: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
6: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: turn to dust all that I adore.
1: Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All kanaal 1389.

0: finally.
1: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
3: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
2: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
4: Ons regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delfland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
2: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
5: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
6: This is Harmonic Regatta with Frazo Vivace.
7: Welkom, een nieuwe Harmonic Regatta, editie 26. Ja, ik moest even rekenen, want de vorige keer zei ik dat het 24 was, maar was het 25, dus we hebben nu 2 keer 24 gehad. Dus ja, we zitten nu op 26. Mijn naam is Frazo Vivace en het recept is misschien al bekend, hè? Ik neem je lekker mee langs allemaal hele goede deep en progressive house. Wat hoor je allemaal? Nou, Gonzalo Sack, Passenger 10, DJ Zombie, Romain Garcia, May Salome, Sebastian Solaris, Mike Risch. Wat hebben we nog meer? Casper Coman, Frazo Vivace. En Royskop. We sluiten hem af met Solis. We beginnen met deze prachtige plaat van Anjuna natuurlijk. Dit is Memora door Nox Vaan en Mars.

Harmonic Regatta, nummer 26. We openen met Nox Faan en Marsh. De track heet Memora. We gingen verder met Gonzalo Sack en Franco Leonardo. Met Honey in de Juan Ibanez remix. Nu gaan we verder met die grootheid uit Zwitserland. Passenger 10, oftewel Christian Hurt. Dit is Sahara.

Dit is nou precies zo'n track waarom ik mijn show Harmonic Regatta heb genoemd. Heerlijke melodieën, akkoorden, harmonieën, noem het maar op. Romain Garcia is zo iemand die precies weet hoe dat moet. Met Mondingo was dit Desire. Daarvoor hoorde je DJ Zombie en Radical Fantasy met Time to Be Alive. Over naar het label van Songspire Records. Deze track ken je misschien al wel. Dit is Mae Salome met Celine Cairo. Fool's Paradise. Maar in een nieuwe remix. Dit is Amy Root.

weet altijd van die lekker rustig groovende plaatjes te maken, maar er zit toch wel een goede duidelijke energie in. Sebastian Solaris met First Contact. Daarvoor May Salome en Celine Cairo met Fool's Paradise in de Amy Root remix. We gaan hier lekker verder en we houden het nog steeds een beetje deep. Dit is Patents van Mike Risch.

Jesper Coman met Morgan. We hielden het lekker diep, want daarvoor hoorde je Mike Rich met Patent. We gaan nu verder met de show Harmonic Regatta met mij, Frezo Vivace. Dit is een nieuwe track van mijn hand. Deze heet Origination.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag er ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. Een vrouw van 20 uit Rotterdam is gisteravond ontvoerd en daarna is haar appartement overvallen en haar huisgenoten werden daarbij vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw werd in een auto in Oud-Alblas achtergelaten en kon zichzelf bevrijden. De politie gaat uit van 3 verdachten en heeft nog niemand aangehouden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam. En mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd werden met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft zijn excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

Ciao, ciao. Kijk naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden. Er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. En ook de brandweer is aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. Buurtbewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en werden bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft excuses aangeboden. En het weer nog, vannacht droge opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.